0: hier. En de gutterige geschiedenis hebt ze hebben we geplaatst. Straat Unieke.
1: Hier hem schoon.
0: Natuurlijk is principale ritmeer.
1: En de gutterige geschiedenis.